0: Mutlaka kalırdı. Ne gerek ki? Mutlaka kalırdı. İkonat zayıflık tutuldu gerdi. Geç bakılayız. Onu da ağaçlık. Kalırsız Ne gerek ki? Ne Coincide. Some money. Just there. Yeah, I was. Sapnarın sıkı giyer, sıcak çık. Konat, konat sılımit hangisi, konat sıçır kızı gel. Naykuy sıçır, konat sıçır kızı zartip. O alı çıkıcı, dişadi kişal. Etlap şartçın. Ekledik inan kızı. Tabağız ki, Yo, kalmış işte. Skrytum se konec, najchodzi se s nich. A chod, a jak staj konec, spakosim chod se s nich. No to a chsim chod, a ty za, a ty za ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, Dedige eich inne, dich hat eich zu der Arsch konnet, zu kritikert hat. Das ist nicht mehr. Das komisch, kritik der Lüsch und da mich. Das da liegt gleich. Da bist du, Ich bin nicht da. Dan gaat hem iets naar de kamer. Hij is slims. Hij is ziekams. Wat dan zeg. Ik ga er naar de ziekams. En hij wacht. En dan heb je net een keer van morgen slitstappen, was naar Pieters. Hij is een koekknikkie zo, was zijn netje, slimste van hem is gestart. Ik ga naar het ziekenhuis te laten. Hoe lijkt
1: me ik je de oog? Hij is je Willys.
0: Oh. Ja, hij is gekregen, het is een netjeske Willys, Alkwa.
1: Dat
0: is een nauwstam. Hij is een nauwstam, het is een nauwstam. Zich ligt hem, hij is dat damnaar, het is een kielkomaat, het is een nauwstam. Ik schrijf het me zo. Maar het is maar net dat ze.
1: En dat is. We leiden zich dat. Ach, dat kist en de maast. Was zo. Is niet gek.
0: Die kleine maast is dat stink. Dat lijkt goed slecht. Ach, dat kist. De zus is niet. Klaas. Nu is je een koekst. Dat lijkt goed slecht. Dat was kies. Wacht, kies het in de maas.
1: Ik kan dat zo kiezen,
0: maar dat is kies. Dat is een kies. Dat is een maas, maar dat is toch. Dat is een kies.
2: Dat is een kies. Dat is een kies.
0: Dat is een kies. Dat is een kies. De kanker, de kracht voor de ziel dat hij moet. Misschien komen ze die daar, de rankjes daar. Ik heb ze alles in trainers. Ik heb ze al eens. Dan gaan we met dan veel patiënten tussen kippen. Ik heb dat graag, ik heb ze al eens daar. Jetzt. Yes, die Schnee ich mir nicht gekriegt wie. Gut zu Gott. Ach, Jena, das ist für die Kirche. Ach, Jena. Und das ist da, was ich mal da. Jetzt war ich in der Saal. Ik zou zien hoe altijd die sieder, ik zou zien dat
2: het staat.
0: Hij is de sieder gehad, hier is het gedoet, hier kan ik ook. Dan kan ik iets nemen, dat is die. Dat is niet meer zin op zoek. Ja, in de mens af hier net zo'n gezicht in. De prachtige. Ja, in de mens ik moet het zien, ik heb het gelijk zo'n gezicht. Als ik het gemaakt heb, zie je het nog niet zo. Had ik al niet zo'n gezicht, ik zag het ook, dat is niet met het gezicht. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het гих сүсэн бас хүхний хүзэг хүхний нэг юм атнас хэ нөө яг хэлтийм үзсэн нэг хом шилт юм уу аа нэг бас хүзэг и фолайтэн хэ Und ich gehört, ich getroffen. Und ich weiß, dass ich gut leicht bin. Ich komme mit dem Mutschwasser aus der Nähe. Ah, gut, ich gucke es mal. Ich bin erst gesehen, wie ich klappe gleich alle. Alle, dann habe ich sie sich in das Zeichen, sie in der Mutsch. Dat is misschien niet schuldig.
1: Nee, goed, ik moet je laten.
0: Nee, goed, het is niet. Maar dat ben ik wel. Allemaal in het Nederlands. Ik heb het in het Nederlands. Ik moet je leren. Ze zijn niet in mijn leven. Dan is hij juist niet. Ich krieg wohl zu dich aus, dass ich dich da. Also, ich muss dich jetzt mal kurz und man kann mir jetzt dann fragst man das, ich weiß nicht, eins zum Beispiel eins. Ich weiß nicht, du bist da gereist. Und ich hab mal gepackt, und es kannst du zu kurz und dann. Ich kurz und man hat kurz und die Mutter zu kurz und dann. I was in the hospital. Ich sag das gekracht. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. I'm going to go to the hospital. Like is a dicht here. What is it present? You can like. Mae'n gwneud â'i lad. A chael gwrna dwi wedi siarad. Mae'n ei gyn ta. Rai gwyled i gyllod o'n sychaf o'i mal. Rai gwyled y gwrna dwi'n sychaf o'i mal. Mae'n ymwneud â lle dim gwych gan y fal. I bwysiad sychaf o'n ymwneud â'r llyg. Dwi'n sadist. What's his wagon? Zoos, it's a lads. Kawaii, sir. Kdai came, sir. Zoos, sir. Put him in the snap. It is Nick. Yn babetig, yn babetig dy sio fo ma, bo di allu allu na bwysig nech cyfa. Mae dal dy dis, dy dis, stael dam cyd.
1: Slat.
0: Mae slat. Ach da oes yw maich ni mwyn sel. A gwedi cyd y datig. Mae cymysg y gwaith i obsig y gwaith ys nid yn y cwbl faith yn bydig da laith y gwaith. A y gwaith i ni leith gwaith ys ys y gach at sa dol ys i ba laith yn y brans. A y dydd ys i bwysnes a dwi'n ys nid y laith. Hoe komt het? Wat kun je daar? Ah, dat is populair, dat is niet. Hij heeft een beheer, daar is het gewoon. Maar ik zat naar Pisa Mantas, daar was ik gewoon. En dan kwam ik daar geen kruisje, laag staan. It's green at that time. It's cool at some point in the time. Ah, the self is so kikish. Kikish. Then the tumor is down. Then I hit kikak. Then I got shy. I'm going to go to the house. За сэтгэцгээ залхаа. Алцсан гэцг. Аа, let's look at kimink хийжтгийн. Next, let's look at Ketoski. Yeah, uts that gonna. Na raisch ich kann es knicken. Wenn ich es aber tun, kein so leicht kann. Was mir jemals so ein Schrach im Spaß. Mal ich schaue da und ich mache auch da nichts. Finde das. Mal ich es so schaue, dass ich es an die Tumuts. Da geht das. Was ist das? Ich bin nicht so glücklich im Süßkart. Ja, gut. Das ist ein bisschen munter gemacht. Nicht viel Appell, ich eben. Auch hier kurz. Das ist nicht. Nicht viel Appell, ich eben war. Ich war alle nach Hause. Man kann auch nicht in den Ballons gekommen nach Hause. Das muss ich sehr haben, so zu sperren sein. Ich habe ein Glas, ein Rüstig Wut. Ich kann es nicht, aber es ist kein Nachteil. Aber man hat es mal los. Es schmeckt gut. Ich kenne das nicht. Ich war das hier, ich habe einen Mann. Aber ich kenne das. Und es macht ganz viel Eis gehabt. Und es ist Radlapsreis. Und jede Gute Geschichte, die hat dabei ein Geld. Es ist auch der Ort, die will ich halt. Man, Gute Geschichte, ach, ist es noch. Und dann tun wir das Geld. Nächste Dinge haupt. Schlappert. And that is the place to... siarad at y mynad. Mwy cytariad. Ach, da mynd sydd da. Oedd chi'n gwych ddys. Ys gwych yr pwys gwych yn gysgu di fel y nefs yn ymlaen. Ach, ti ti gwaith ni mwt. Chymryd yn ymwasgad gyw o hant gymryd sy'n nic. Nic. Gyna sy'n mwyn gael o. Hyd i gyd y dons sy'n nic eithaf mae tllyn gwsyn all. Tllyn gwsyn all. Tllyn gwsyn all. Cogwyn sy'n all. Felly bwyta dwi'n meddwl ar y rhaid. Chyfn yn sy'n dwi'n ymwneud sy'n dwi'n ymwneud sy'n dwi'n ymwneud sy'n dwi'n ymwneud sy'n dwi'n ymwneud sy'n
3: 91.1 FM New Calc Radio.
0: Dwi'n gysgrad yn ymwneud sy'n sgrad. Felly bwyta dwi'n ymwneud sy'n Gafi ddysgu cicio yna, ti'n gallu ei ddau mwll. Fyst i'n gwneud y moment. Mi wnes i ddau mwy cyd. Sa'r sys camat o ddamas allfa. Cyn i gyd. I siol ti'n gwneud cyd mwynhau yma. Cyn i gan i gyd sydd y ddau mwyll sydd y cicio yna.

Ulfeich Ayotchmin, Burnbridge, Romain Session Ulfeich, Dry Country, Judamala Kromschwad, Schlecht, der Pschut Alarch, und Hitchet Kemmert Schau, Kemmert Alarch, Fukik Yenau, Johnny Moody, Ella Chick, Fish Kulkis, Wicht Wood Hemach, Lina Ostra Matalach, Lichik Cheshwa, Asmichelk, I know it's Gelasm Tomoko, and Ich. All Stweek, Slachauto, Wapshoot Alat. We get to put chemicals, Alexandri, Stuykem. As Likum, the magic, the Catrank, Stuyk. If Susado, was ours a lad, Susan Kijijik. Slechts was alles wat eerst een goedje kassen op iets, laat maar het kerst. En ik heb het ook wel opzoekerd. Het seizoen goed, dus ik heb iets gekozen dit. Die ik om me daar goed, die zijn zaken. Wil ik zelfs bij het dansen, dus het niet komt. Of dan kan je niet iets doen als kort te zitten. Ik ga krank, dus ik klik het stijg. Waar heb je het al weet ik? Waar zie? Michael Kellos, je nou uit, we kennen die gomschaar. Ik heb ze dat zien te maken. Dus kijk eens, gewoon zelfs niet, de gomschaar gezien. Goed uit, wat van staat, hoe is Michael Kellos? Zijn nou ook kocht me van. Dat doet uit, ik heb het team nou. Dus ik heb hem niet. Ik kom schaar daar. Ik heb hem stel ook ook. Dat het maas me daar. Niet zo met ik. Hoe is het gelas zo smil. Zodat uit. Hoe is wijs ik niet, die kom schaar. Zo het. Ik heb een geld kelloos, als een geld. Zo was ook, zag ik niet in de kroonschalige patser. Spoeg heen, kut ik daar. Je spoeg, die is elk daar. Die is daar, die loon nou, van hoe geld ik het. Ik heb maar, het is een spoeg, alle mensen kort het. Achtig zeis, als ik zelf dacht dat dolus kijk zeis, maar mijn lichaam wilde mens kwijt. Achtig wat ik het langste. Ik ken niks, ik wil zien, kijk. En met geen te spucht. Als je naar biedt, zou het in de geld in de tijd. En dat hou je omgekeerd en dan zoet je omgekeerd. Dicht die lauw nou. Ach, ge wens ik, die ge tamste, die ge spuch. Die ge geed, die ge te kon katswa. Ach, die stoot, die zelk te dijk, die bijbel dijk.

0: מצמצ על עיניך או כשם שמצחת. וכנקותך, וכשתוך תיקות עולם שתאות, וכנרדו את חותם סטן, תמסטל, תתלוק איתך. וכנקותו את שאת, ועסקל תחמישות תיקות עולם שתאות, אז כמלך תקות של תתלוק איתך, תיקות עולם שתאות. כנס, שניני שתעשי, וכן הקוצר, וכת כולך, תיכנס, וכתתי את חמלך, תעשי שתלוק איתך. וכן הויץ גץ, וכתסל שכמית קוצץ, תנושכים דדאי, שכיוש כתום, Stel geld hum tsk. Sit kula stel ti kula num hilt auto amat stit in schemt nik. Khoyde gehen naich shilt. Das zimmer zimmer kula ult khsk. Kes khatus leke tsay khem. Khoyde kaina khoyde kaist itsins. Next, skin the moist, skin the hair, so the soul, so the mask. The good film is the mask, the look at. We hit the look at the amatau, a mass muscle and a hot. It beats the skist at the nail. Tutukitach. The column die hulum. It is a few like to Mahumista that the desk is. We hear it's conostis. This is claimed to be the beast die. The Sjus is goed, ik den maar de zorg is. Als ik dan poort dus me. Ik heb ik den dat de zorg is doet dat. De sjus is doet. Als ik dan klok stoos. Ik heb ik de klaar rond. De gelijk doet. Als ik dan stem status. Dat is het zo beter. Ik heb ik. Niet leren. Ik heb het maat. Dit is het zo beter. Wat ik heb stemmen. Zodat ik het goed zo. Dit is het beter. Stems could sit a bit, quack, should clear. Why we can't get squats done, quack. The hilt out the quack dies, the boots out, the new scheme the next day. Dat zei geen schildoos. Ik krijg het om. Het is een klaar. Dit is het. Als het zeem is, dan is het goed samen. Dan is het goed. I saw like a milk. Get us cachless way, say cachless out and cracked. Which memes stick up said I, and I came in my suit. Ach, weil ich ich Als ab Schuhe gut und gekleidet, als den Klag, die spucht euch. Achtet, euer Leicht euch, ihr ist heuch, so zieht am Satreich, die spucht euch. Chemst du? Schroch euch am Demut, kutut euch, das Lobstadt. Mach es eil, so den Klag. Als Kiltus, kutut euch, da ich da ist, in der Nüchsachler, so den Klag. Das eil. Ach, du darum schützt euch, just weich ne Mutschel, die Tat steht euch. Geht ich schämst du, spruch am, aber ne Qualsam, die Mutschel, steig. Und dann ist dann Muschachamt. Und leicht schützt euch, kachlos und dann kuckacht. Kwalus gwydig da chalda da dewyd oes da da gwlaag da da chlad. Llo maach eis da eis gwrs gwrs. Da kwalus da eis ystwch sa ool eil ystwch o eis da ool eis da sdi da eis. A gwydig aig eis da eis. A tiwyld slwyd. Sleid, don't go to kick the man's twigs at the ice. And two will suck dog again. Though I need to mean to get less with the game milk. I could do the cake through the ice and I was cussing the. There's a two-wheeled. Three could have kicked after the snow's cussy lighted. A next could have raced kicking. A next at the same st. Next a little kick back a meat. Kan het goed, ik zie schimmen het eigen gewoon niks, je pak ze tamnest. Ai, maar ze is kitsk dat die moet, zit goed, ik het oor de manst. Ai, ze ken niks de manst, het de tamnest is. Ach, ai, doet de kijk, dit zich bekemiet. Ik ken na het eerste gecht die dag. Kwaan het goed dag waar. Kwaan het. En ik zal het dan schijm dat je zich goed maakt mis. Dat je zich zo deze dat de goed wil om je toch. En dat zei ik hem, kwaan het. Yeah. Ja, dat is recht dit. En ik zeg dat dan schijnt dat ik was met mis. En goeie moet ik, moet ik de man strijken. Maar ik mis goed zo, en het zich tegen, dat zo luisteren in het huis, in het optische, ja. Je bent optische, ja. En weil ik mis echt in het... Jezus, hoe is mijn gemis dan schijnt dat... Stuk moeilijk om je schoot, ik dacht... Schema. Stuk moeilijk om je te zoeken. Ik had niks gezegd om je dan schijnt dat... Hoe is mijn gemis. Kijk, goed, ik de kijk deed, zich is hem gemist. Was hem zulk goed eigen, als ik naam geef, maar hij zei dat het niet is. De man staan zit. En de stukkouw, stukkouw geeft goed geld. Ich hätte einiges gedacht, und schämte dich, ich weiß, ich bin nur die Kohlist, die Kohlulung. Wie ist es, die Kohlulung, die Schema. Und dann sage ich ihm, muss ich mich, dann schämte ich, dass ich einiges. Einiges, kurz. Alt, maar zo is op weinig is, schuld, je kachs. Als is goed zoet dat je dacht, dat een beetje schort, dat is goed, zo goed ligt. Nu is goed ik dit, dat ik dacht, niet zo weinig is, dat de man strijgt. Kies, kom maar leuk ook zo kijk dit. Dat een nutskrit, je beest. Je pijnig is, kors. Kwaag, kwaag, kwaag, kwaag. Kwaag, zo schat, te zoet. Boetst. Nu geklikt me goed, ik. Dat die koetel hem te amateurtien houdt, die koetel hem hier houdt. Zeker is de kracht, geemst, daylight. That's all I know now. En moet je zich dat een beetje zang, koek, stijg, stijg. We moeten ze alleen die gaat. Ach, ik zou hem mij oost, ik dan met de laagd. Het lijkt op de kutort, ik wacht, ik zou hem mij oost, ik heb hem met de laagd. Ik zou het oost doen.
1: Hey, this is Donna Merrow, and you're listening to New Help Radio, 91.1 FM.
2: Nes nag nes gynnys gnwgell ma leich tmach nw oll mig. Genes nack nisch genuscht knuck.
1: Hey, this is Don Amaro, and you're listening to New Elk Radio, 91.1 FM.